Zij van echt poepoe, van geen poepoe, van nee poepoe, gestup. Zij ben van echt het echt, van geen het echt, van nee het echt, gestup. Maar het was een goede baas, nagyon züle. De mégis röhögni kell, nagyon züle. Zij ben van echt poepoe, van geen poepoe, van nee poepoe, gestup.

Rosie, Rosie, Rosie, als ik jou zie is mijn rust verstoord. Ik zal jou vast nooit vergeten.